Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven. Dan komt de Evers even om, dan komt de mais leven.

komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Er komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Er komt erbij, slipper, bom, nee, verzeeper. Und da die Eva Schäfer von dem Eisleber.